Ashley says, Gershon, alsjeblieft, ik wil gaan slapen, kijk morgenochtend, jong. Having a lekker jol onder die kombeerse. Ashley Williams in Mandalay. Toby Adonis says, good morning, Gershon.